de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van de zotte morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Barcelona, 11 uur in de avond. Een zeer geslaagde zakenman zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling

Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn klanten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster en krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit in het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Zie ze lopen hier, die man, kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktetassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou daarbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e ritzege al. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signori e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil dat toch voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In de SeaMine-expeditie in Genk duiken bezoekers onder in het verleden van de Limburgse steenkoolmijnen. Via donkere gangen, geluidseffecten en oude liftschachten ontdek je hoe duizenden mijnwerkers tot 850 meter diep werkten in extreme omstandigheden. Stadsgids Jos Bosch vertelt over het lawaai, het stof en het constante gevaar van gasexplosies. Toch draait het verhaal niet alleen om techniek, maar vooral om de mensen. Onder de grond maakt de afkomst geen verschil, zegt Jos. De indrukwekkende rondleiding laat bezoekers vandaag voelen hoe zwaar en bijzonder het mijnleven was. De week van de Belgische musea gaat van start en bij Liberation Garden staat er een uitgebreid programma klaar. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan de beklijvende rondleidingen op de Britse begraafplaats waar gidsen de verhalen achter de grafstenen tot leven brengen. Op zaterdag 23 mei zijn er ook instaprondleidingen in het museum, gecombineerd met een typische gamellenmaaltijd. Live muziek uit de oorlogsjaren en een sfeervolle nocturne. Bezoekers kunnen het museum in een unieke avondsfeer beleven, klinkt het bij de organisatie. Inschrijven vooraf is verplicht. Vandaag blijft het in Limburg meestal droog met zon en wolken, later kans op buien. Maximaal 16 graden. Ook morgen wisselvallig met regen- of buienkansen, bij zachte temperaturen en een zwakke zuidwestenwind.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils, kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaard en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Middle of the Road en Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Het mooiste caramellenversje dat ik ken uit de popgeschiedenis. Ja, Middle of the Road uit 1971. Goedemorgen allemaal. Heeft u ook nog een beetje de slaap in de ogen vandaag? Dan heeft u waarschijnlijk als echte diehard naar het Eurovisie Songfestival gekeken.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: En dan heeft u waarschijnlijk ook, en dat was te verwachten, België op een 21ste plaats zien stranden. Maar dan heeft u ook gezien, en dat was niet te verwachten, dat Bulgarije het Songfestival ging winnen. Voor de allereerste keer met een dame die heel wat lenigheid vertoonde en heel wat danspasjes. Ze heette Dara en het nummer heette Bangaranga. En ik voorspel het een geweldige toekomst in Europa, want het is een van die weinige nummers die het nog eens keer gaat maken in Europa na het Songfestival. Festival. Tenminste, mijn bescheiden mening. En als u dacht dat we het nu zouden gaan draaien hier bij Ludo, heeft u het mis, want dat past niet echt in onze muziekstijl. Wij gaan liever terug naar de jeugdjaren van het Eurovisie Songfestival. Neem nu 1974. Toen won Italië met deze Nonno l'Età.

Lenny Koer, een van de enige of weinige Nederlandstalige platen. Ja, er was er nog eentje hoor, een beetje, van Corrie Brokken. Die heeft ook gewonnen voor Nederland. En deze Lenny Koer, de een van de twee, moeten we dan zeggen, Nederlandstalige inzendingen die ooit het Eurovisie Songfestival won. Lenny Koer met De Troubadour in 1969. En heeft u de fout in de vorige aankondiging gehoord? Nee? Ja, ik zei dat Gigliola Cinquetti, moeilijke naam trouwens, met Nonolita in 1974 het Songfestival won. Dat is niet waar hoor, dat was toen ABBA die won. In 1964 was dat, 10 jaar eerder. Het was even een slip of the tongue, zoals we dat dan zeggen. En als je erover gediscussieerd heeft, voilà, de mannen die zeggen dat het, of de vrouwen die zeggen dat het niet goed was, die hadden wel gelijk. Nu terug naar 1972 en naar Frankrijk met Ringo en Trop Belle pour Rester Seule.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
3: Het is goed in de square.
4: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons

Ik vind het wel wat hebben, die typische Portugese fado-muziek, melancholische volksmuziek uit Portugal. En Linda de Souza was daar een van de fervente vertolkers van. Vanuit Frankrijk stuurde ze haar carrière aan en het was ook een van de Franse slachtoffers van COVID-19 in der tijd. Dat even tussen haakjes. En nu tijd voor muziek uit 1978. Tijd voor Alex Harvey en To Make My Life Beautiful hier bij Ludo. Fijn dat je luistert.

Het genre van de protestsong was waanzinnig populair in de jaren 60 in Nederland en ook in Vlaanderen. En een van de vooraanstaande vertolkers was Boudewijn de Groot met welterust meneer de president. Onder andere deze plaat maakte hij een hele dikke hit van in 1966. En voor alle mensen die een beetje slaap in de ogen hebben en misschien wel de presidenten die zware reizen achter de rug hebben, niet waar? President, der presidenten, Mr. Trump, tenminste dat vindt hij zelf van zich. Misschien even langsgaan bij het Zandmanneke.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

De Marques waren dat en Bella Dalena. En weet je dat ze dit genre muziek hier bij ons in België ook popcorn music noemen? En hoe zou dat komen, denkt u? Dat heeft alles te maken met een dancing. Een dancing in Vraassenen. De popcorn heette die dancing. En dat soort muziek werd daar gedraaid. Jawel, vandaar popcorn music. U hoort deze term ook alleen maar hier bij ons in Vlaanderen. Ergens anders in de wereld schijnt die niet te bestaan. Want er zijn heel wat cd's en in de tijd LP's uitgekomen met dit soort muziek en daarop in een grote dikke letters Popcorn Oldies. Bij deze bent u weer helemaal bij. We gaan terug naar 1961, dat waren pas de jeugdjaren inderdaad. The Lion Sleeps Tonight, hier zijn de Talkins.

Dat was ABBA, een van de weinige groepen die ook nog succesvol was nadat ze het Songfestival wonnen in 1979. Waren ze inderdaad al waanzinnig populair, dankzij onder andere hits zoals deze, Does Your Mother Know. En als je in de jaren 60 je liefbeu was, moest je alleen maar dit plaatje van De Maskers draaien.

Lulu en de Lovers en Shout. En moeten wij het nog van de daken schreeuwen dat straks na 10 uur Mark Bilouet hier op deze stoel zit in de studio van Ludo? Ik denk het niet, dat is algemeen geweten. Siestdag komt eraan, straks tussen 10 en 12 een nieuwe aflevering. En vanmiddag tussen 5 en 7 in de vroege vooravond de aflevering van vorige week. Dus zeker en vast laten aanstaan, Ludo, want dan krijgt u sowieso automatisch dat programma ook te horen. Zo simpel is dat. En je hebt wel eens, iedereen heeft dat wel eens, denk ik, een plaatje waar hij dus echt zo'n beetje een boontje voor heeft. En in mijn geval is dat voor deze hit uit 1979 van Massara, Margherita.

Met z'n vieren waren ze, tenminste, als we de naam mogen geloven, The Brother Four en Greenfields. Bijna 10 uur, tijd om afscheid te nemen. Mark zit klaar voor zijn siestdag tussen 10 en 12. En wij gaan het u wensen voor vandaag. Morgen zijn we terug met alweer een koffieklets in Espresso. Maak er nog een leuke zondag van en graag tot morgen.

0: Hey, dank jij al bij Bouts? De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai en Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolaeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip De Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

titel zegt het, hè. Daar krijgt een mens een goed gevoel van die blije liedjes. Bert Kempfert, That Happy Feeling. De tijd dat we nog van echte orkesten hielden. Maar ja, die ligt al geruime tijd achter ons, die tijd. Er ging vroeger geen programma voorbij, of er doken minstens een drietal instrumentale platen op in dat programma. We proberen hier bij Radio Ludo die traditie een beetje in ere te houden. Gedemodeerd, zou je kunnen zeggen, en interpreteren als, dan zetten we een nieuwe trend neer. Die Bert Kempfert deed wel meer dan liedjes voor zichzelf schrijven. De man werd rijkelijk gecoverd.

Daarnet was ik zo in de ban van dat liedje van Bert Kempfert dat ik vergeten ben je welkom te heten op deze zondag. We moeten beleefd zijn en blijven. En dankbaar dat je ons niet vergeten bent, vandaar Johnny Mathis, dankeschön. Een compositie ook van Bert Kempfert. In Amerika in 1963 een hit voor een zeker Wayne Newton, een naam die jou misschien niets zegt. Die man werd in Las Vegas decennia lang op handen gedragen. Een man met een apart verhaal. Je moet dat maar eens opzoeken op Wikipedia of op zijn website. Wayne Newton, die scoorde wel vaker een hit met een compositie van Bert Kempfert.

Burton alias Mr. Las Vegas, Remember When, zoals ik al zei, een compositie van Bert Kempfert. Die was nogal populair in onder andere Engeland, waar hij regelmatig optrad. Dan heb ik het over Bert, hè. Optrad met zijn orkest en daar kwam hij vaak zijn collega Edmundo Ross tegen. Die woonde daar en was eigenaar van een club waar hij avond aan avond optrad. Ben je niet zo vertrouwd met de muziekstijl van die Edmundo, dan is dit speciaal voor jou bedoeld.

vrouw, vooral geliefd bij de verzamelaars van popcornoldies, Jody Sands, Solouette Mi Amor. Die Jody werd vaak vergeleken met Connie Francis. Haar stem en zangstijl leken nogal op die van Connie, maar wanneer men Connie daarop attendeerde, deed die net alsof haar neus bloedde. Nu, die Jody heeft nooit het succes bereikt dat ze nastreefde. Connie daarentegen was op een bepaald moment in haar carrière de populairste zangeres op wereldniveau. Zong dan ook in diverse talen, ze verdiende zijn tweespan en die mag ze helemaal in haar eentje voor haar rekening nemen.

tweemaal kon hij Francis voor de aardigheid in het Duits en het Italiaans. Een taal en een land die me na aan het hart liggen. Dus ik blijf nog even in dat land, al was het maar om wat extra zon in onze siesta binnen te laten. Luca Marcelli en die heeft het over de liefde onder een nachtelijke hemel.

geboren in Italië, zingen met passie en drama, hebben ze geërfd van hun bel canto verleden, dat je hoort opduiken in diverse Italiaanse opera's. Luca Marcelli, Amore sotto il cielo. Neem je soms de taxi? Kan ik op twee handen tellen hoor, de keer dat ik het gedaan heb. Soms, als ik in Antwerpen moet zijn voor een of andere opdracht of in Gent en met de trein reis, dan durf ik wel eens de taxi nemen aan het station. Mochten er taxichauffeurs naar ons luisteren, en waarom niet? Radio Ludo kan je immers ook in je auto beluisteren. The Mills Brothers.

was ooit een hit in Engeland voor de Mills Brothers, Cab Driver. Het mag wel niet wat ik nu ga doen. Ik kan haar hiernaast lopen en daar een druk geven op de knop van onze jukebox. Eigenlijk is dat alleen voorbehouden voor mijn programma Hitwaarders op de zaterdag, maar ik ga toch even zondigen in de hoop dat je het me nadien vergeeft. Ik ga het wel anders doen dan normaal. Ik ga bewust een plaat selecteren, dus een cijfercombinatie. Dan moet ik eerst een letter en dan een cijfertje indrukken. En ik wil dit nog eens terug horen, dit liedje van Brenda Lee.

We horen, vaker dan je denkt, de vraag: waar moeten wij als liefhebbers van echte golden oldies in 's hemelsnaam nog terecht? Dan is er maar één zender waar we jou op je muzikale wenken bedienen. En dat is hier bij Radio Ludo.

hoort in onze jukebox, het boordevol gouden platen. Deze kwam uit 1957, Rosemary, June and the Four Esquires. Repeat after me. Zeg me na. Herhaal nog eens dat we hier bij Radio Ludo goede muziek draaien. Ik weet, het eigen stoef stinkt, maar soms mag je even de waarheid zeggen. Al was het maar om wat promo te voeren. Nog zo iemand die in de 50s en 60s hoogtij vierde. Trompetist Eddie Calvert.

melodie van Cole Porter, I Love Paris, door trompetist Eddie Calvert. Graag gezien en gehoorde gast in menige show op de BBC. Als je die man zijn repertoire overloopt, dan kom je ook het liedje Little Serenade tegen. En toen moest ik meteen denken aan een gezongen versie daarvan door de Amerikaanse singer-songwriter en producer Teddy Randazzo.

De man woonde deels op Hawaii, deels in Florida. Teddy Randazzo, vader van 7 kinderen. De man had Italiaanse roots, maar dat hoefde ik jou niet meer te vertellen. Zijn naam verraadde dat al. Een plaat die aansluit bij het zen-gevoel dat tegenwoordig allemaal meer de plak zwaait. We mogen ook niet in het verleden of in de toekomst leven. Nee. Het moet in het heden, in het nu. En dat geldt ook voor de liefde. Hou van me alsof er geen morgen bestaat. Het is nu dat je van me moet houden.

Een van de vele mannen waarmee Elizabeth Taylor getrouwd was, Eddie Fisher. En in zijn geval klopt dat ook, Games That Lovers Play, een melodie van James Last, die dit gemeen had met zijn collega Ray Conniff, dat hij tonnen platen opnam en mega veel concerten gaf. En Ray Conniff is hier in Siesdag, net zoals James, een graag gehoorde gast. MUZIEK.

Ray Conniff. Lievertjes zijn we niet meer, maar we blijven wel nog echte vrienden. Just friends. Nog zo'n man die de ene hit na de andere aan elkaar reeg en gigantisch populair was met zijn tv-shows. Ook hier in België hoor. The one and only Andy Williams.

dat is wennen. Moeilijk om te geloven. Ja, leven zonder jou. Andy Williams. Daar zong je over hoor. Can't get used to losing you. In het geval van Radio Ludo is dat niet het geval. Hoeft ook niet. We zijn er altijd. De klok rond. 7 dagen op 7. Ik ga recht staan. Ik hoef toch niks meer te zeggen. Ik ga daar hiernaast platen zoeken voor het 2e uur CS-dag. Geniet nog wat van deze song waarmee ook Andy Williams een hit scoorde. Music to Watch Girls By. Vandaag in de versie van Tom Gable.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolaeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaard en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Als we daar een datum op moeten kleven, wel, dan wordt dat 1926, toen deze song werd afgeleverd. Nadien, ik weet niet hoe vaak gecoverd, je hoorde daarnet de band van Pérez Prado, A Little Spanish Town.

fenomeen artificial intelligence wordt er veel gepraat, over AI dus. En neem het van mij aan, er is geen tegenhouden meer aan. Ik ga de technische aanpak daarvan niet uit de doeken doen, maar ik maak er wel stil aan de gewoonte van in CS-dag het aanbod van die producties op de voet te volgen. En dan vooral de producties in de stijl van toen, de stijl die dus past bij Radio Ludo. Dit is zo'n kunstmatige productie, maar dan eentje om te zoenen en te koesteren. De artificiële artiest heeft nog een naam ook, Jimmy Alton.

Ga zelfs de discussie niet aan. Klinkt zo perfect als het maar kan. En nog geslaagd ook. Till There Was Love, Jimmy Alton. Terug naar de realiteit, al bestaat je in de huidige omstandigheden ook niet meer, want als je alles niet juist zingt in de studio tijdens een plaatopname, bestaan er genoeg tools om dat kunstmatig bij te regelen. En ik vermoed dat Julio Iglesias die technieken ook al lang kent.

Frank Sinatra, That's Life. En hij kan het weten, of beter gezegd kon, want de man is al een tijdje zaliger. Maar niet vergeten. Deze hoeven ook niet, toch niet in het aanbod van Radio Ludo, de Amerikaanse disco- en funkformatie High Glass. En die mogen we terecht een one-hit wonder noemen, een eendagsvlieg. Want na deze hit hebben we nooit meer iets van hen gehoord. Toch niet tot het een hit werd.

Dit gaat er bij mij in als zoete koek. Ook bij jou hoop ik graag teruggehoord, High Glass. You'll never know. Nu kan je je afvragen, die mensen die zich bezighouden met muziek maken, maar dat dan dankzij de hulp van AI, waar halen die de mosterd vandaan? Waar vinden die hun inspiratie? Wel bij de zangers, de melodietjes en de muziekstijlen van vroeger, hè? Heel vroeger zelfs. Pas op, er zijn ook dingen van nu, hè? Maar daar heb ik het niet over. Dit is helemaal geschoeid op de lijst van de jukebox hits. En dan klinkt het zo.

terug naar het expojaar op de Heijzel in Brussel. Take me back to 1958, Dream Jukebox, zo heet dat project. Nog even, en onze Hitwaarders Jukebox wordt ook al zo artificieel als wat. Een mevrouw wiens naam ik compleet vergeten was, en haar singeltje ook. Ik ga mezelf, voilà, op de vingers steken, zo van, foei Brilouet, dat doe je niet, dat hoort niet. Meteen maar rechtzetten, die fout.

eigenlijk proberen goed te onthouden. Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Als we Lou Rawls aankondigen, dan denken we meteen aan zijn hit You'll Never Find Another Love Like Mine. Maar lang voordien scoorde die man eerst als een doorgewinterde jazzzanger. Nadien, omdat hij vaak meezong met Sam Cooke. En hij kwam op die manier ook terecht bij het Capitol label, voor wie hij songs inblikte zoals deze. Three.

Dan slaap ik, door de bank toch, om 3 uur in de ochtend. Maar dan is Lou Rawls klaar wakker, zoals je daarnet hoorde in 3 o'clock in the morning. Mag ik nog even wat AI-producties aan je voorstellen, AI? Maar dan 100% in de Radio Ludo-stijl. Ik heb al iets gedraaid in de country-sfeer. Ook al iets dat je je reinste golden oldie kan noemen. En van Latino-muziek hebben ze ook voldoende kaas gegeten.

altijd ver te zoeken. In eigen land hebben we talent zat. En die komen bij Radio Ludo goed aan de bak, hoor. Zoals daarnet Gunter Nijfs, The More I See You. In het geval van Radio Ludo, The More I Hear You, The More I Like You. Dag na dag, uur na uur, week na week, weet ik veel, again and again. Net zoals in dit liedje van The Night People.

oeroude klassieker in de 80's opgepoetst door de groep The Night People Again. Al moet ik stilaan aan afronden gaan denken. Ik doe dat noden, zoals dat plechtig heet, of in een gewone spreektaal met tegenzin. Maar bij leven en welzijn zijn we volgend weekend terug met een kerstverse aflevering van Siesta. En als je er niet bij kan zijn, dan kan je ons 's avonds herbeluisteren van 5 tot 7. De groeten en tot de volgende.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In de SeaMine-expeditie in Genk duiken bezoekers onder in het verleden van de Limburgse steenkoolmijnen. Via donkere gangen, geluidseffecten en oude liftschachten ontdek je hoe duizenden mijnwerkers tot 850 meter diep werkten in extreme omstandigheden. Stadsgids Jos Bosch vertelt over het lawaai, het stof en het constante gevaar van gasexplosies. Toch draait het verhaal niet alleen om techniek, maar vooral om de mensen. Onder de grond maakt de afkomst geen verschil, zegt Jos. De indrukwekkende rondleiding laat bezoekers vandaag voelen hoe zwaar en bijzonder het mijnleven was. De week van de Belgische musea gaat van start en bij Liberation Garden staat er een uitgebreid programma klaar. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan de beklijvende rondleidingen op de Britse begraafplaats waar gidsen de verhalen achter de grafstenen tot leven brengen. Op zaterdag 23 mei zijn er ook instaprondleidingen in het museum, gecombineerd met een typische gamellenmaaltijd, live muziek uit de oorlogsjaren en een sfeervolle nocturne. Bezoekers kunnen het museum in een unieke avondsfeer beleven, klinkt het bij de organisatie. Inschrijven vooraf is verplicht. Vandaag blijft het in Limburg meestal droog met zon en wolken, later kans op buien. Maximaal 16 graden. Ook morgen wisselvallig met regen- of buienkansen, bij zachte temperaturen en een zwakke zuidwestenwind.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïense drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.

We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

0: en...
1: Colruyt Trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wilt. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
5: Het is goed,

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In de SeaMine-expeditie in Genk duiken bezoekers onder in het verleden van de Limburgse steenkoolmijnen. Via donkere gangen, geluidseffecten en oude liftschachten ontdek je hoe duizenden mijnwerkers tot 850 meter diep werkten in extreme omstandigheden. Stadsgids Jos Bosch vertelt over het lawaai, het stof en het constante gevaar van gasexplosies. Toch draait het verhaal niet alleen om techniek, maar vooral om de mensen. Onder de grond maakt de afkomst geen verschil, zegt Jos. De indrukwekkende rondleiding laat bezoekers vandaag voelen hoe zwaar en bijzonder het mijnleven was. De week van de Belgische musea gaat van start en bij Liberation Garden staat er een uitgebreid programma klaar. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan de beklijvende rondleidingen op de Britse begraafplaats waar gidsen de verhalen achter de grafstenen tot leven brengen. Op zaterdag 23 mei zijn er ook instaprondleidingen in het museum, gecombineerd met een typische gamellenmaaltijd, live muziek uit de oorlogsjaren en een sfeervolle nocturne. Bezoekers kunnen het museum in een unieke avondsfeer beleven, klinkt het bij de organisatie. Inschrijven vooraf is verplicht. Vandaag blijft het in Limburg meestal droog met zon en wolken, later kans op buien. Maximaal 16 graden. Ook morgen wisselvallig met regen- of buienkansen, bij zachte temperaturen en een zwakke zuidwestenwind.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wilt. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het Limburgse parket onderzoekt sinds 2025 de PFAS-vervuiling rond Shamrock Technologies in Tongeren. Milieuadvocate Isabelle Larmusseau vindt dat de vervuiling niet ernstig genoeg wordt aangepakt en vraagt een snellere sanering. Omwonenden en werknemers laten zich registreren als benadeelde partij om inzage te krijgen in het dossier. De verkoop van nabijgelegen industriegrond zorgt intussen voor politieke discussie en bezorgdheid over mogelijke gezondheidsrisico's. De ruilverkaveling Molenbeersel sleept al bijna 20 jaar aan en blijft voor onduidelijkheid zorgen bij landbouwers. Op het eerste ontwerp kwamen 94 bezwaren binnen, vooral over de ligging van de nieuwe percelen en de emotionele band met grond. De Vlaamse Landmaatschappij werkt met een puntensysteem om percelen te herverdelen en zo een evenwichtige ruil te maken. Landbouwers moeten nog minstens 2 jaar wachten op duidelijkheid, met een definitieve uitvoering pas tegen 2028-2029. Vandaag wordt het wisselvallig met een mix van zon, wolken en kans op regen of buien. Het wordt een 16 graden. In de loop van de nacht naar dinsdag komt er vanuit het westen een regenzone opzetten. De wolken zorgen ervoor dat het niet frisser wordt dan een graad of 10.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77. Dit is goed.

check www.thesquarekern.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

voetbalclub heeft zondag weer verloren. Je hebt een vadervlek en heeft je zoontje duikboot zitten spelen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jager uit 2000. Lisa Rooms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.

Siesdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Dat kan heel relatief zijn. Sommige mensen vinden bepaalde liedjes je reinste lawaai. Anderen vinden het een soort zalf voor hun oortjes. Ik denk niet dat je aan liefhebbers van metal bijvoorbeeld een plaat van James Last moet cadeau doen. En ook niet omgekeerd. Muziek mooi vinden, bepaalde genres dan toch, is heel relatief. Voor Neil Diamond is zelfs het geluid dat je buiten opvangt als je op straat loopt. Bijvoorbeeld een auto passeert, een station, de drukte van treinen of wat, of waar dan ook. Het is allemaal een mooi geluid, a beautiful noise. Ik ga vandaag sowieso voor mooie geluiden zorgen, want dat ben je hier op de zondag bij Radio Ludo tussen 10 en 12 zo stil aan gewoon. Onze siestdag staat niet voor niets voor miljoenen om te zoenen. Welkom trouwens.

toetsenist van Herman van Veen, intussen ook zaliger Erik van der Wurf met het plezante liedje Op zijn fluitjes. En vandaag moet het sowieso plezant klinken, want het is moederdag. Ta-ta-ta-ta. Behalve als je in het Antwerpse woont, daar vieren ze dat op 15 augustus. Maar in de rest van Vlaanderen is het dus vandaag moederdag. En ik ga dat de komende minuten even in de kijker zetten met een ruiker muzikale bloem.

0: maman. Ook al had hij een heel speciale band met zijn moeder, want Gérard Lenormand kwam pas op late leeftijd aan de weet dat hij het kind was van een romance die zijn moeder had tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog wel met een Duitse soldaat. Toch schreef en zong hij het liedje Maman Amour. Waarom zeg ik toch? Omdat die mama dat decennia lang verzwegen had voor haar zoon. Zo zie je maar. Gérard kennen we in ons land van twee grote hits. La Ballade des gens heureux en Voici les clés. Een liedje dat hij ging lenen in Italië bij Toto Cutugno. En dit zou Radio Ludo en Siesta niet zijn, mocht ik niet op zoek gaan naar die originele Italiaanse versie.
1: Nel cuore tu, nei sensi tu, e nella mente tu. Non voglio che

We horen, vaker dan je denkt, de vraag: waar moeten wij als liefhebbers van echte golden oldies in 's hemelsnaam nog terecht? Dan is er maar één zender waar we jou op je muzikale wenken bedienen. En dat is hier bij Radio Ludo.

Wat klopt er met meer warmte en meer empathie dan het hart van een moeder? El Martino, cuore di mamma. En dan, ik haal dat zelden of nooit uit de platenkast, het moederdagliedje bij uitstek. Ik kende dat al in de oerversie van wonderkinderen als de zingende Joselito. En ook Joselito kwam uit Spanje, dacht ik, en Robertino uit Italië. Maar bij ons werd het een hit in de versie van de Nederlandse Heintje. En die ging dat enkele jaren geleden opnieuw inzingen met zijn stem van nu, hè. En dat is een warme baritonstem, gemixt met zijn sopraanstemmetje van decennia geleden.

vandaag niet ontbreken op onze zondagse menu Mama van Heintje en zijn alter ego Hein Simons. En dat dus als cadeau, hè, voor al die moeders die naar ons luisteren. Ik ga er meteen nog een evergreen aan koppelen, want dit is een klassieker van het zuiverste gehalte, Fascination. Gezongen door iemand waarvan je het misschien niet verwacht, Bobby Solo. MUZIEK

uit de gelijknamige film Fascination, Bobby Solo met de titelsong. Omdat ik graag de vinger aan de muzikale pols hou, een liedje volledig gemaakt naar de huidige AI-normen. Hier komt alleen artificiële intelligentie aan te pas, maar kijk, ik zeg altijd, als het goed klinkt, dan mag het zeker bij ons de revue passeren. Het project aan zich heet Vinyl Poetic. En dat klinkt als volgt.

Vinyl Poetic, Your Heartbeat is My Favorite Melody. Had zo uit het romantische repertoire kunnen komen van Roy Orbison. Over de Big O gesproken, Roy schreef zijn liedjes zo goed als allemaal zelf en het hoefde ons niet te verwonderen dat hij ook gecoverd zou worden. Ik maak er meteen een tweespan van. Straks een liedje dat Roy speciaal voor een collega van hem schreef, maar eerst een van de grootste countrysterren die Nashville ooit gekend heeft, Sonny James. Only

Amerikaanse zanger Gene Thomas, Baby's Gone, een song speciaal voor hem geschreven door Roy Orbison. En deze meneer, ken je die nog? Singer-songwriter, acteur, dichter, Rod McEwen, die ooit dit liedje schreef en het zelf produceerde ook.

Rod McEwen, Soldiers Who Wanna Be Heroes. Hij schreef dit omdat hij met leden ogen zag hoe jonge kerels werden ingezet tijdens de Vietnamoorlog in de jaren 60. Een wat vrolijke noot nu. Tijdens die jaren 60 trokken we met de school naar Italië om daar enkele dagen in Rome te verblijven. En die liefde voor die stad is sindsdien nooit verdwenen. Ik ga dat laten horen in twee liedjes waarin die stad wordt bezongen. Al wordt er in dit eerste liedje helemaal niet gezongen. Geen enkel woord, integendeel.

in het kielzog van trompetist Eddie Calvert, Dean Martin, on an evening in Roma. Deze meneer heeft met Rome niks te maken, woont in Mexico, waar hij nog elke dag liedjes componeert. Ik heb het over Michael Opay, we houden er een soort muzikale vriendschap op na. Hij laat me vaak nieuwe liedjes horen en dan bespreken we samen hoe we die het best zouden inkleuren, arrangeren. Hij had een liedje dat hij Tenderly noemde, aan de basis, maar hij liet dat snel op tekst zetten. En toen werd het Savannah and You, in primeur, hier bij Radio Ludo. Mag je even meeluisteren?

relaxter mag klinken, minder druk in de oren, Savannah and You, een gloednieuwe compositie van Michael Hopay. Niet gloednieuw, lekker oude eigenlijk, komde de 70s toen Bobby Vinton nog naarstig aan de slag was om jaarlijks minstens één album af te leveren. En die mochten er toen best wezen.

Nou, Bobby Vinton, zijn trouwe collega Bobby V en de hit Charms. En er ligt nog heel wat charme in die liedjes. Zowel die van toen als die van nu. De voormalige technicus van The Beatles, Norman Smith, die ziet het leven door een roze bril. Dat maakt zijn dag namelijk aantrekkelijker. Hij kan zich niet inhouden en zingt dat gevoel van de daken.

Norman Smith, beter bekend onder zijn artiestennaam Hurricane Smith, Beautiful Day, Beautiful Night. Zometeen meer van die muziek waar een mens een goed gevoel aan overhoudt. Ik ben er zo dadelijk terug met nog zo'n heerlijke dosis muziek om te zoenen. Tot na het nieuws.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Vele de Jageren uit 2000. Lisa Rooms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Je zal ver moeten gaan zoeken naar welke radiozender deze melodie nog draait. Daarvoor moet je sowieso afstemmen op Radio Ludo, op je FM-radio, op de frequenties 107.2 en 107.6 op DAB+, en het kan ook wereldwijd via streaming. www.radioludo.be. Ik mag niet vergeten te vertellen dat straks, ja, Ton Hermans langskomt. En dat is dan toch altijd lachen geblazen. Het feit dat we wereldwijd via streaming te beluisteren zijn, betekent dat je ons letterlijk tot in Brazilië kan beluisteren. Dat land is nog altijd de grootste koffieproducent ter wereld. En ik hoor Ludo Wijnen al denken van, tja, ik zou beter espresso van daaruit uitzenden.

Wel, de liefhebbers van het land Brazilië en de Braziliaanse koffie, The Brazilian Love Song, Nat King Cole. Nu is Brazilië ook het land waar ze weten hoe aanstekelijke muziek moet klinken, hoe ze die moeten maken en hoe ze carnaval moeten vieren. Denk maar aan hun jaarlijkse carnaval-happening in de maand februari in Rio de Janeiro. En daaraan onlosmakelijk gekoppeld hun samba-muziek. Als reactie daartegen, tegen die steeds terugkerende samba, ontstond in Brazilië eind jaren 50 de bossa nova. En dat ritme klinkt als volgt.

Idigo May, Blame It on the Bossa Nova. Een song die ze eigenlijk opnam als een soort parodie op de toen alles overheersende Bossa Nova. Maar hoe klinkt zo'n echte bossa dan? Wel, dit is de Bossa Nova hit van toen, dateert van 1964.

Stan Getz, João Gilberto, Antonio Carlos Jobim en Astro Gilberto met The Girl from Ipanema. En jawel, dat nummer werd op single een regelrechte hit. Over een hit gesproken, die term geldt ook voor dit nummer. Nadat Domenico Modugno internationale draak geschoten met Volare, maakte hij opnieuw een Italiaanse klassieker. En in Amerika werd het een hit, ja, vertaald. Deels Engels, deels Italiaans, je moet maar eens luisteren. Vertaald door diverse crooners, waaronder Jerry Vale.

0: Deutsche Trio 3x1 mit der Katharina Valente-Hit Ganz Paris träumt von der Liebe. De naam van de lichtstad is daarmee gevallen, Parijs. Als ik daar nu eens een triootje aan koppel, dan hoef ik niet nodeloos tussen beiden te komen. Ik laat met plezier het woord aan de enige echte Toon Hermans, die even de Nederlanders met de Fransen gaat vergelijken. Dan hoef ik dat niet te doen. En dat scheelt toch altijd een slok op een borrel.
1: De Fransen die zijn gewoon wat soepeler. Die zeggen gewoon en plein publiek, j'ai deux amours. Dat zullen wij nooit zeggen. Al zou het zo zijn, zeg je het nog niet. Een Fransman die zegt rustig, j'ai une maîtresse. Spreekt u een beetje Frans? Maîtresse. Toen ik het voor de eerste keer hoorde, toen dacht ik dat het iets met matrassen te maken had. En dat heeft het ook inderdaad. Maar ik bedoel maar, wij zeggen het niet, hè. Een Hollander zegt niet, hij heeft een maîtresse. Wij zeggen, hij gaat vreemd. Ik vind het helemaal niet joyeus. Het klinkt helemaal niet, het is klankloos. Hij gaat, hoe gaat hij? Vreemd. Kijk, de Fransen die zeggen het tenminste wat melodieuzer. En die hebben ook van die chique woorden. Maîtresse, bon vivant, chambre séparée. Dat klinkt. De bon vivant zit met zijn maîtresse in de chambre séparée. Dat klinkt alsof er niks aan de hand is. Hè? En dat klinkt heel anders als die oude vieze. Ik zit met een andere wijf in het opkamertje. Maar mensen, het zit al in de Franse namen. Die hebben al zoiets joyeus. Ik sloeg vanmorgen de krant open. Dat doe ik altijd, anders kun je niet lezen natuurlijk. Hè. Ik sloeg de krant open. Ik sla hem ook meteen weer dicht tegenwoordig. Hè. Maar ik zag er een mooie Franse naam staan. Dan dacht ik, daar heb je het weer. Dat is weer zo'n mooie chansonachtige naam. In de politiek, Giscard d'Estaing. Ik ken die vent niet, maar je zal toch maar zo'n naam hebben. Dat vind ik toch poepchic, vind je niet? Dan komt er toch wat binnen, vind ik. Hè? Monsieur, en Valérie met de voornaam, zeg. Hoe vind je dat? Valérie. Monsieur Valérie Giscard d'Estaing. Jongen, het kan niet op, hè? En had je vroeger nog zo'n mooie naam, vond ik ook altijd zo prachtig als die in de Franse politiek had je, wacht even, Pompidou. Oh, chic hè, Pompidou. En dat vind ik weet het niet, maar vind ik toch anders als Dries van Acht. Nou, daar kan Dries niks aan doen hoor, dat is een van de weinige dingen waar Dries nou helemaal niets aan kan doen. Nee, niks aan doen. Ik kan hier niks aan doen. Het is een Hollandse jongen. Hij is hier geboren en heeft een Hollandse naam. Dries van Acht. Als hij in Frankrijk zou wonen, dan heette hij Trois de la Huit. Heb je hem? Trois de la Huit. Luister, Joop den Uil klinkt ook niet zo intelligent. Nee, ik zeg niet dat hij niet intelligent is. Ik zeg alleen maar, het klinkt niet intelligent. En dat komt door de uil. De uil, kijk, in het Frans klinkt dat weer veel mooier. De uil in het Frans. Libou. Ja, ik heb het opgezocht. Ik wist het ook niet. Maar dat klinkt chic. Libou. L-apostrof. Libou. Joop Libou. Dat is bijna Pompidou. Joop Libou en Pompidou. Dan zou ik een versje op kunnen maken. Vraag eens even aan Joop Libou wat ik met mijn pompie doe. Hè? Hallo? Ah oui, ma chérie, je suis à Amsterdam. Je suis à Carré. Oh, c'est merveilleux. Allemaal de groeten, mensen. Oh, thuis in de huiskamer ook allemaal de groeten. Ja. Steve vanavond. Hallo, oui. J'écoute, ma chérie, oui. Oui. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Quatre, cinq. Si, si, si, si, si. C'est 8-9-10. Onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ze kun je doortellen.

Vive la France in onze siestdag, met vooral dank aan Toon Hermans. We hoorden daarnet accordeonist Roland Zedermark met C'est si bon, een liedje dat Cole Porter componeerde nadat hij een tijd lang in Parijs had gewoond, jawel. Hij leerde trouwens in die lichtstad zijn vrouw kennen tijdens een feestje in het hotel Ritz. Mag ik ze nog eens laten zingen? Ze is een tijd geleden overleden, dat wel. Dus moeten we het hebben van haar platen, Connie Francis.

unieke stem, een unieke mevrouw, Connie Francis, You're My Everything. Gericht aan jouw adres, want jullie zijn alles voor ons hier bij Radio Ludo. Zonder jullie trouwe aanwezigheid zaten we wat in het ijlen te praten en te programmeren. En dan is de fun er ook vlug af. Ik ga de zon extra binnenhalen. Ik doe daarvoor een beroep op een tweetal platen met een Latino touch. Voorop het legendarische trio Los Panchos.

Panchos uit het Braziliaanse oerwoud, nadien verhuisd naar Rio de Janeiro, Los Indios de Bajaras met Begin the Begin, nog maar eens een melodie van de hand van Cole Porter. Ik heb zin in wat feestelijke muziek. Ja, er is Moederdag, maar het feit elke zondag te mogen presenteren is voor mij ook een wekelijks feest. Ik heb dit plaatje nog eens uit de kast gehaald, dat ik in die tijd, ik denk een jaar of 20 geleden, misschien meer, zelfs 25, gretig draaide. En de man in kwestie was me daar zo dankbaar voor dat hij me is komen opzoeken toen. En hij reed met een knalrode Ferrari. En dat kon niet anders, want hij is trots op zijn Italiaanse roots. Ik heb het over de in Wallonië wonende Frank Michael.

Als je je smaak wat aanpast, klopt dat ook, hè? Dan zijn zowat alle vrouwen knap. Dixit Frank Michael, een zanger die samen met Frédéric François en Salvatore Adamo de zingende drievuldigheid vormt in Wallonië met Italiaanse roots, alle drie. Ik had het daar straks over de klassieker Volare. Ik ga eens vragen aan Albano, de mannelijke helft van het duo Albano en Romina Power, of hij daar geen versie van kan neerzetten. Ja, op zijn eigen manier. Met zijn ervaring moet dat makkelijk lukken.

Albano en Volare, de zo goed als laatste noot van onze siesta, althans voor vandaag de slotnoot. Dus blijf naar ons luisteren, je zal er geen spijt van hebben. En maak wat reclame voor onze zender. Ga en zeg het voort. Ik wens je nog een prettige dag en rondaf met de leuze. Geniet van het leven, of zoals ze in het Spaans zeggen, gozar la vida. Tot de volgende.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jérémy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
1: C'est les joueurs qui sont à 200% qui doivent se donner pour le club et pour l'équipe pour conserver cette quatrième place.
0: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte de eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Alfonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was een 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte de eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.